0: Mooi, waar staat?
1: Chico, je zou wel mijn leven te mooi.
0: Mooi, waar staat?
1: Maar dat is toch een eeuw, de Chico.
2: Boze, ga jij ze?
3: Ja, kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: Ja kažem, cico, lezi.
2: Alo, Požega!
3: A ona nije mogla da legne neko sela.
2: Požega, javi se!
4: Quarta lezione.